0: mir wieder weg vom Palladium. Sorry. Wil jij ook Palladium? Hey, goeie, look at my. What the fuck?
1: New FM.